0: Kommentaar.
1: Dan gepraat van Trump, hy het alle MEV en vigsbefondsing vir behandeling nou gestop, dit omdat hy steeds ontevrede is met wetgeving oor grondonteiening sonder vergoeding en die SCB wetgeving, hy het vir ons versuim Michiel de Boerkreet te besweer en versuim om plaasmoorde te produseer, is ook een probleem vir hom.
2: Realisties is dit $400 miljoen een jaar wat ons nou tekort is.
3: En meneer Lamola, so stelling van kyk hier links of rechts nie, stap net voor en toe, ek hoop nie, hy pas het ooral toe nie, want hy gaan omgeruid word.
4: Die regering gee ook die eindelijk antwoorde waar hulle nou die befondsing gaan kry om hierdie gate toe te stop.
5: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

of het thuis. Het werft hier niet meer. Hard gewerkt voor ons geld en het op ik je plezier. Met die zomerzon en zijn geheimen.

Dis dan ook waar ons moet groet, maar baie dankie vir die saamkuier voor die radio. Dankie ook aan Johan Meiburg vir sy immer interessante bydraes. Ek wens vir jou een mooi en een veilige week toe, natuurlijk met stapels wonderlijke leestof, tot ons weer volgende woensdagavond kan saamkuier. Dis volgende woensdagavond om 8 uur, maar onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou en daar is ook een klomp wonderlijke potgooie wat jy kan aflaai as jy dalk nog geselskap kort of programme misgeloop het. Tot volgende week, warm bly en lekker lees. Tot ziens.

donderdagoggend in RSG Landbou. Studente, gegradueerdes en nagraadse studente het die geleentheid om eersdaags by 3 Suid-Afrikaanse universiteite met rolspelers van die landbousakewêreld te netwerk. Marianne van der Laarse van AgriJob vertel ons meer. Ons praat met André van der Heide oor die Boshu Ponsmara en Vriende produksieveiling by Bella Bella. Johan van der Berg is terug met die week se weervooruitsigte en Chris Derksen gee terugvoer oor vleispryse wat hierdie week in die Noord-Vrystaat behaal is. Dis in RSC Landbou, donderdagoggend 2 Julie, 25:05.

zoveel ouders weet, om al eie kind te hee, wie al stijf genoeg kan vasthou, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kindjie, is vir hulle een juweel, en met jou eerste asem teeg, het jy my hele hart gesteel.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Maltit Edberg, dan maar joy. Kom ek met ek kan ek toe radio XKFM, ek was hy, dan joy te daar met Maltit Edberg.

0: abilungisa khu wathi kangtungkang chipangi chingakawa khu gaibanga balungisa department of education we hethi ke training hethi ke SBC education kana veke yaqaki kankuyika wathi kang khamacaqo meshi ngqume hethi igxixiya kibilungisa qani khona kawathi bwathu sing amathu qhethu yamatriki pente amathu ulungisa qa amathu sing chipangi mauna kheta program waqaki chimbu yayatutwa hangila tikatu o juwaqaki NSFAS xa ya enlegten juwaqaki tikani khona singkwa kwawona chipangi yabanga juwaqaki golo singegiya international xa iqene khona ngithiki yakhwasa awona chipangi katu ke yaqaki lungise qa SBC education ichipangi kangye pangwa department ye higher education ngithe training wi igicamke program
1: ya mangchumka wacamchumntam kudiyona ku radio skefe ngolusephene FM ngikungile kana icamke economic program wa lena support kheta xawa Jacob Makay ke ngikuthi thonqo ngikona department of education ngithe training wi kancinya camke ku topic incane kokuhana kho ikena beke xa icamke ngikwa sintina sathu ngwa capacity building for career practitioners semane shuka kwa sathi kugcwayi e xana kwa yinga panga youth center yinga panga sathi ngwa student ay advisors kichi tshika kwasa student ithi gesi tshipangi kati tshika ndo simane tshuka boy career kavachika tshipangi tshonqo cha tshipangi waka capacity building for career practitioners kongle the department yingwa education week kichi training kichi SBC education saji pangi khani kam ko program ngwa kete ka program kongle de SBC education kan tshinya ngama mana ngama a tswa kungheta teneke radio xa programa ngwakheta wa auna 13 PBS xa radio sisi ke isibisi xa istasisi kia ayathali ke kalukali stasisi nga atu ngisa akheta xa program mokuqwaka mosem kote di mko sinda mko gudi mko chimbu ta kachi tronu ya ngakak nga mko rekwa nga mamju ta kol meh kaman kong nga zang
2: Goeiemiddag Jacob en ook goeiemiddag aan die XKFM luisteraars. Het is weer vir my lekker om met julle te kan gesels.
1: Maar je kan me qua gina om ik aan om een gang. Kijk, kan hij je geen item kopen op programma de kamersetiti, de koot is aan van gakuitam ui. Among de kwam hij je topic, ik kan kong wat uya, wa career practice and capacity building. Kamoam tea, de kamoam tea.
2: Weet je, Jacob, hier is die mensen wat ander help om ingelichte loopbaan besluiten te nemen.
1: Zit twee is als een career practitioners. Moa mjusin.
2: Die oorkoepelende term vir al vlakke van persone wat verskeie loopbaandienste in Suid-Afrika lewer, is die loopbaansontwikkelingspraktisyns. Die loopbaanontwikkelingspraktisyns sluit die volgende in: sielkundiges, geregistreerde beraders, studente ondersteuningsbeamptes, onderwysers, lewensoriëntering, dosente, menslike hulpbronpraktisyns, arbeidssentrumbeamptes, maatskaplike werkers, gemeenskapsontwikkelingwerkers, jeugontwikkelingsfasiliteerders. So hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns kan in enige plek werk, in skole, TVET colleges, CET colleges, universiteite, in setes, nie winsgewende organisasies, arbeidssentrums en baie ander plekke ook. Die loopbaanpraktisyns help leerders ook met aansoeke by universiteite, universiteite van tegnologie en TVET colleges. Dan baie van hierdie praktisyns is in gemeenskappe gevestig en bestuur nie winsgewende organisasies, nie regeringsorganisasies en gemeenskaplikingssentrums. Om 'n voorbeeld te noem, ons moedig leerders aan om aan die Apply Now veldtog deel te neem en vroegtydig by hoër onderwysinstellings aansoek te doen. En ons moedig leerders aan om die dienste van loopbaanpraktisyns te benut wanneer hulle aansoek doen. Hierdie mense kan waardevolle inligting en leiding aan jou verskaf op verskillende tydstippe van jou loopbaan keuses.
1: Mokungqanga tshwa ititini wa ivilongisa kaqhamsingi imali swa qhama ivilongisa ngithi bangiqala mtinga makawathi nga wuthi tshwa ititini obanqa wa mokungqanga ivilongisa ke staff ngatswa ng.
2: Dis 'n goeie vraag, Jacob. Kapasiteitsontwikkeling van loopbaansontwikkeling praktisyn is veral belangrik in Suid-Afrika omdat professionele persone in die veld oor verskillende vlakke van bevoedigheid beskik en deurlopende professionele ontwikkeling benodig. KETA het nou die bevoegheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns ontwikkel wat aan praktisyns riglyne bied oor die komplekse maar opwindende werk wat hulle verrig. Hierdie raamwerk onderskei tussen drie tipes loopbaanontwikkelingspraktisyns. Die eerste een is die intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn. Die tweede een is die gevorderde loopbaanontwikkelingspraktisyns en die spesialis loopbaanontwikkelingspraktisyn. 'n Intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn weet eerstens waar om die regte inligting te kry. Hy of sy moet ook in staat wees om die relevante loopbaanverwante inligting te versamel, te evalueer en te integreer en kliënte na toepaslike inligtingbronne te verwys. Hulle kan ook advies gee oor loopbane, finansiële hulp, opvoedkundige instellings, studieprogramme, toelatingsvereistes, arbeidsbemarkingsinligting, werksgeleenthede en loopbaantendense. Die gevorderde loopbaansontwikkelingspraktisyn voldoen aan al die vereisters van intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn, maar beskik dan ook oor addisionele kennis, vaardighede, waardes en houdings wat hulle in staat stel om meer gevorderde of gespesialiseerde dienste te lewer. Weet jy, hulle kan loopbaanvoorligting bied deur die loopbaanontwikkelingsteorie en die besluitnemingsmodelle toe te pas en loopbaanontwikkelingsinstrumente te administreer. Dan die spesiale loopbaanontwikkelingspraktisyn voldoen aan al die vereisters van gevorderde loopbaanontwikkelingspraktisyns en kan loopbaanontwikkelings intervensies met individuele groepe uitvoer so spesiale toetse. Dan is hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns dan ook by 'n professionele raad geregistreer soos die HSPCA en ander. Al hierdie praktisyns moet toegerus word om gehalte dienste aan ons diverse kliënte te lewer. Met die uitdagings wat ons land ervaar, soos hoë werkloosheid, hoë uitval syfers in die naskoole onderwys en opleidingsstelsels en uitdagings met die oorgang van skool en na werk, moet loopbaanontwikkelingspraktisyn goed voorberei wees om ondersteuning te bied.
1: Ja, kom ons hyte gedoen die kokkie program wat het aan ons na Gina umeke radio skep ons se op nege effe kom ons ngene kan dat jy kwade kon hyte gae wa career practitioners ai capacity building tike is so wa ngukana kwa ibi longisa kama wachi pangi kala ke mu kudibi ka lungisa anga singi ti jega de mage ti de ti bangi kuna nga ban nga wa ngong higan banga nga wa gang kham nga wa ti e deti hebi longisa kwa nga kwa dan ko sing dan ko kwa nga wa ngong dan tabla kaisi dan kong hira wala usi mkwa wana programa ke radio sky fm ke po ayat tali dan wana ke diartin PPS radio stasi ke isi bishik ahrani bani ngang sing dan hira departamenti wa High Education Training Week kasi ito kama yawa DHET sa tipagi ka ipag ngawa ACBC Education kita ang programa ACBC Education ang kanga aman ang kanga binong sa ang kong yuda chitam ko program tas ang ngawa gina umi tas tam ko chika chika ang kaya wachika tam ko asing capacity building yawa karya practice na kaya mato kama kuwa kichi kaya chika kika juga ang mchay nga heswa kama ukwa da disa kwa tam ko yin masing da chitwa yin sa chwa karya development ay practice nas capacity building and programs na tita de magia keta ye keta kabatu se kayi.
2: Ja, Jakob, ons praat elke keer daarvan dat luisteraars met die KETA span kan gesels op een van ons platforms of ons verwys jou na jou onderwyser toe om vir jou beroepsopleiding te gee. Die vraag is dan nou ook, hoe bou ons die kennis en vaardighede van diegene wat aan die jong mens moet leiding verskaf oor beroepe, oor jy wat ek sê. So as ons nou na die bou van loopbaanpraktisyn en kapasiteit praat, dan verwys ons na die proses om die spesifieke vaardighede, kennis, hulpmiddels en bevoegdhede van mense wat loopbaanvoorligting en ondersteuning bied te verbeter en te versterk. Loopbaan is 'n lewenslange proses. Van jy weet, Op elke punt waar loopbaanbesluite geneem moet word, behoort 'n kliënt toegang te hê tot ondersteuning van 'n bevoegde praktisyn. Die loopbaansontwikkelingsdienste wat ons aanbied, wat ook bekend staan as KETA, as deel van hierdie proses verseker ons dat praktisyns in loopbaanontwikkelingsdienste reg oor die land toegerus word met toepaslike vaardighede, hulpmiddels en kennis sodat hulle relevante, akkurate en bygewerkte loopbaaninligting, leiding en advies aan leerders, studente, werksoekers en werkers kan verskaf. KETA speel dus nie net 'n rol in die verskaffing van loopbaandienste nie, maar het dit ook ten doel om die praktisyn wat in die veld werk toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om dan ook beroepsopleiding te kan verskaf. Weet jy Jakob, ons bied 'n reeks van vaardigheidsontwikkelingsprogramme en inligtingsessies aan. Hierdie aktiwiteite is ontwerp om die loopbaanontwikkelingspraktisyn se vermoë te verbeter om doeltreffende loopbaansontwikkelingsdienste te lewer. Kom ek sê vir julle 'n paar van die programme wat fokus op die volgende, byvoorbeeld loopbaan aanvoorligting en adviesvaardighede, 21ste eeuse vaardighede soos kommunikasie en digitale geletterdheid, die skryf van 'n CV en voorbereiding vir onderhoude, werksoektegnieke, inligting oor studieinstellings, finansiering geleenthede soos NSFAS en beurse, onderwys en opleidingsroetes, arbeidsmark tendense, skaars en kritieke vaardighede in Suid-Afrika en so voort. So praktisyns word ook opgelei in die gebruik van verskeie assesseringsinstrumente insluitend. Die eerste een is loopbaan belangstellingsvraelyste. Die tweede een is die werkgeskiktheid vraelyste en dan die waardevraelyste. So hierdie instrumente help individue om groter selfkennis te ontwikkel en beter te verstaan hoe hul belangstellings, vermoëns, waardes en persoonlike eienskappe met verskillende loopbane en leergeleenthede ooreenstem.
1: Alinqika wathi kacaca uthunuke thi anqo okaqani khona uanqo longisaka uanqo bangalaka khale nqo yandula khathi qhwanqi yake tsayike apani asinqhi yankwasa ya. Ta kwasa ka tsitika de magia keta ya tsitwa ya yaqa career practitioners like Ousen.
2: Ek hoor jou vraag Jakob. Ons het verskeie maniere wat op loopbaanpraktisyns ondersteun. Ons bied deur die jaar indiensopleiding aan onderwysers en ander praktisyns veral op aanvraag aan. So as jy 'n groep lewensoriënteringsonderwysers of nie winsgewende organisasies is wat 'n opleidingssessie benodig, skakel ons gerus. Dan het ons spesifiek die InfoHub ontwikkel om loopbaanontwikkelingspraktisyns te help. Die InfoHub wat 'n aanlyn platform vir loopbaanontwikkelingspraktisyn is beskikbaar via die Career Help webwerf by www.careerhelp.org.za/content/InfoHub. Die platform stel loopbaanpraktisyns in staat om toegang tot loopbaaninligting te verkry, kennis en beste praktyke te deel, professionele netwerke te bou, hul kundigheid en loopbaanvoorligting, berading en adviesdienste te versterk. Hoewel die InfoHub publiek toeganklik is, moet praktisyns registreer om aan die besprekingsforum deel te neem. Die platform bevat inligting oor adviesprosesse vir verskillende groepe kliënte insluitend die volgende: dis jou leerders, studente, gegradueerdes, persone met gestremdhede, volwasse leerders, werkende en werklose persone, oud-oortreders. Praktisyns kan ook inligting vind oor die reëls en standaarde wat die beroepsrigting rig. Maar ons het ook formele opleidingsgeleenthede vir loopbaanpraktisyns ontwikkel. Soos ek vroeër gesê het, ons het die bevoegdheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns gepubliseer en geskoei op hierdie raamwerk, het ons twee kwalifikasies wat op die Kwaliteitsraad vir Ambagte en Beroepe by QCTO se subraamwerk vir beroepskwalifikasies en geregistreer is ontwikkel. So een vir die intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn op vlak 5 van die nasionale kwalifikasieraamwerk geregistreer.

0: no corona jwanga si o kwana sikana kana kwa tinha siki tia business di tinko kwa o sania na kwa te kwana he khana ene jauka kwana o jauko jikana o ko wuti ve kwana he hiko te tin kwena hambe no hambe khan ki kungwa tin kwena ngo biya ga tsama kha kya o sane go tatiga kung ka tve a tsam siki no nna national empowerment fund sa creation tena khana o khao ta di business di ango ngo kwena o di ada kitenu india kalati tahulu ngukwe na kia kaya wata nute yoka kana wata chwana kosa kuwa ni kwe takwe ati biesa kate cha wunu cha khaniki gara kasanu kana cha kisire hai kha ati kwa cha obiesa kate tak of cha business ita manyamsa kia tenu nu gara kasanu kwa business ita nu nama te angi kwa aswere maguma ngi te azika kaya kwa wata ma norka po province ki a NEF takite aonsi ki ama kate kliki hama nu ama tengo dango ya kara matia sura matia kwa nata ina ngutika msiki nguo business ya kawasa kia atirta a inu uo kwa na inu ozika ngui kwa veti si uo kwa na sikiti kiawa kiawa saneko kumoteji ya
1: my name is Khatli Shomanake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ONSA befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So onze befondsing begin vanaf 250.000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250.000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Onze befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Banaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die besighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID, so daardie fonds begin met 500.000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maximum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen meneer, hulle kan my direct e-mail na my toe. My e-pos adres is manake@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag by my of hulle kan op ons website gaan www.nefcorp.co.za, dan kan hulle se applications deurstuur na my kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondse beskikbaar, die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondse dieselfde of is daar verskil in die terugbetalingsproses van die twee verskillende fondse?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, open to normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die besigheid, bijvoorbeeld, besigheid is 100% zwart-owned, dat is vrouwmense in die besigheid, en die besigheid skep baie werke, en die besigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op die heilige oomblik, die projekte wat ons gebefonds het, is toerismeprojekte, ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Honetin Seva, Ben Neha FM, XKFM, van Platodin tot Bloemhof.
0: Nute on nam take a good to it and get a hank with Carado Coronata, Radio XKA FMK, Nutta Darana de Kayahati, Piropiox Musavanga, Eskin take like good hard music. Catliso, Manaki no Ama, Nutte Provence nor Capsi Om, Manager Man, National Development Force that Kitty Shuan Jam, Kukwa Kitino, NEFC Jam, Nutam Kai Winska Ha, Tam Gamo Iker, Yetang Yam and Attack like what I clamate, businesses who anya am. Nata business jahana ngikiri te wati kam COVID-19 susiki kha wotire te wa ugwe kwa iyete na am ta gonu business te magdalaka sensa kya te na nta khana shubu shubu no ana shehu go tema woko khande business e ja nyego te kongkarita ta ka ja nyego kongkara go itama khana kere kara kwa ga kwana jiti khande ta nta go kere kara business te ma kwa ga asiri khane ki wo pa go ngikam siki ja ka na khana kha de kha galaka san khane ki ta ko aparota ko ga tema no khumoko business ya nyame go konka na kuma business ya konka ri tsamo ski nta ga o go di mara hinto business ya gawe kwa to a sire a ga tsere ka rena ya kwa go kwana sika kuri o tsiki a ga business ya tsiye go ntse te kuno ndo kwa ga hinto ta ga bana ga tsam ga dango ha wo go anta ga bana ga tsaya ku ina business nna go jeng ka go di kuno to ga ina go jeti tra ka de ga nwa ku kona hambere ina nwa go je kwa wo go nwa go jeng go shubuna go nta ga teta o kwa karana o koro ta karana o kare kare ina kita mai kha kara keri kana wati ha COVID-19 tsamiski tsame ke bere ga jo mguru ski te khabana tsaya kwa ko tsaya ko shenye nde tsaya kwa tsame ka tsaka grube ama te ta tsaya kwa tema khatliso manake no ti pyoro ba sabanga am tang tsika khala kwa kwa ta hara to a khoji am ja shen jo nge kan to ja tema shen ja am ja nge ka tan da ka ke te wata to kombuka to khoji ha kwa jo mguru ski te o kwa kwe tsue khamsa ngwa ta kwa ta khatye

0: African show, the big Africa cow can and deep Europe yoks, Miss Avanga to the Daranda da Kayaha. Yes, and come and the Kirikanavati Hasiki. COVID 19 had drunk a hair, who can go the Kam Kamoko, Kamotish, Kam Siki, and did that Daratima. Don't prove it to the Kayam Eta Kuata de Han Kuham, Katlisho, Manakima, no Amanurka provinces own regional manager, ma'am. NEF tekit awo se jam na am ta jam ta kwa ka go do ta ka ka te next ka FM ga wo go ga ga ba se ko pa kona ke ach ye nege ki DSTV kanaal ke ga ga o tsam se ka no nto nga ka tsama ke ka bra am ta ga bona di ta kwa ki go rena ga o tyo te nga go te ko mo tate go jeng nem jam
1: FK
2: ya wa ya ne
0: soos ek julle net pas gebeloof het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosebang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling na voorsing wees my hier, dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat er vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons het by ons werksaam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en een maatschappij met die naam van Telishua. Ons het onze hande bij mekaar gezet en 1,5 miljoen rand gereis. En dan ons het voor die gemeenschap van Platfontein 400 kostpakjes neergezet. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeel. En dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeel. So vandaag sal die rest van kostpakjes uitgedeel word.
0: Daar is een geval waar ons sien dat daar word pakjes bij sekere huise afgelever. En wie kwalificeer om die COVID-19 verlichtingskostpakjes te kry?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap. En ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels en sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, dat ek sorg dat die mense en kling bezighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Oké, okay, meneer Gatlane, dit was voor mij een voorrecht om met jou te gesels hier op Radio XKFM. Ik is Pierre Mosebang. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Manake, NEF, regional manager van die Noord-Kaap en ek is Pierre.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

van Jeepers Creepers na Chicago en toe A Japanese Sandman. Amal dier Paul Whiteman hier op RSG. Dis so en saam kap het uit vanavond hier op een saterdag aand en ek gaan nog so 2 liedjies vir jou speel voordat ons 'n breek moet neem.

0: Chattanooga Choo Choo, dis a Glenn Miller swing celebration vir jou, so regstreekse opname waarna ons geluister het, en voor dit, wat hulle nou noem a electro swing, met swing rowers, se butterfly.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.

Jy ken hierdie en al te goed Take 5 deur Dave Brubeck en dis dan waar ek jou groet vir vanaand met The Gentleman's Game deur Velvet Cup Jazz van my soepeiler Slabbert. Kyk mooi na jouself tot volgende saterdag aand. Onthou om altyd lekker te dans.

forcément. Die meisjes van die avond wink, straatmuzikant vir goed lê honger en wag, silvermunte van die voorbijgangers op te vang.